0: Fransel vertelde van zijn vaders peerden en koeien, die ginder, lijk witte en bruine paddenstoelen, in den beemd aan het grazen waren. Daarna luisterden zij naar den verwaanden graaf, die luid riep, opdat zij het zouden horen, pochten op zijn groot omliggend grondgebied.
1: Ziekte nog grondbaten kopen!
2: Daar is niets van gekocht. Daar hebben mijn voorouders voor gevochten.
3: Als het niet meer is, willen we er dan ook eens vervechten.
2: Spot gij met mijn voorgeslacht?
3: En
2: met
3: jij?
2: Meneer, ik moet voldoening hebben. Dag, luid. Welke wapens kiest ge?
3: Het kanon.
2: Wat? Hoe wilt ge?
3: Zo, vlammen!
2: Wat, jij?
4: Tjie.
0: En ginder rolde hij over den kasseien weg en moest de handen op de deur duwen om voor het danig lachen niet open te scheuren.
1: Baatkuipen?
2: Zuten?
3: Als het niet meer is, willen we dan ook eens vervechten.
2: Komt!
3: En ja!
1: Kuipen!
4: Zo!
1: Bedankt nog!
2: Alles voor gevochten!
1: Kuip!
0: Open te scheuren!
1: Nog!
3: Zo!
1: Grond!
3: Zo! Lam!
0: Peerden en koeien!
1: Zoekte de kuipen! Nee, grond!
3: Het kanon!
0: Peerden en koeien!
1: Zoekte!
2: Dat is niet van gekocht!
0: Peerden en koeien!
1: De kuipen!
3: Tjie!
1: Ja, zoekte!
3: Tjie!
0: Bochten!
1: De grond nog!
0: Zoekte
1: grond! Kuipen nog!
3: En mij ja!
1: De kuipen!
3: En mij ja!
1: De kuipen!
3: Au!
1: De kuipen! De kuipen! Daar!
3: Au! Het kanon! Het kanon!
2: Jij!
1: Zoekte nog!
3: Vlam!
1: Jij! Zoekte!
2: Jij!
3: Wil ik dan ook eens vervechten?
1: Grond! Bad kuipen!

0: Ik zit er hem dus aan. Dan weer gekust me gaan gooien. Nou, ik kreeg hem als hij weer in me joegt of niet. Dat zie ik wel dan. Zo, die zei, maar echt, maar ik heb me even laten beginnen. En met hem kreeg het 16 uur iets voor of niet.
1: Al me bij verdonk een kaartje lachen te leggen, kwam het seintje dat Lokkie verschut gegaan was bij een krakie en de scheef voor Sting. Het was wel geen gloeiend bijltje, maar als hij uit de spiezen kwam, werd hij door een binkie gezien die hem bij mijn heertje opstoot herkende. Alles wat we na het sluiten van de instructie konden doen, was een dotje poen bij elkaar lappen voor een platte advocaat die de seintjes heen en weer overbracht. Als ik er alles van wist, ging ik eerst heel link langs een omwegje proberen om de getuigen plat te maken. Als die bink voor de rechtbank maar verklaren wou dat hij het niet zo heel zeker meer wist. Nou weet onder Ede mos bevestigen, dan was Lokkie klaar en de kous af. Maar er viel met de getuigen niks te knoeien en hij wou zelfs voor Dick Poen zijn verklaring geen draad veranderen. Toen moest er natuurlijk wat anders opgevonden worden en liet het aan mij over om Lokkie onder de bijl weg te slepen. Het sting voor de officier ook niet zo sterk, omdat er maar één getuige en bekant geen aanwijzing was. Maar Lokkie, dat is er een van het goede merk, die ze aan de rechtbank dolgraag een drukke geven als het maar eventjes kan. Opgeruimd en netjes. Het ging er maar om dat de beffen aan het twijfelen raakten en het niet goed meer zouden aandurven om strootje te trekken. Ik had al rap een vaartje met de advocaat samengedopt en ging het uitwerken.
2: Alleen uit aller ogen

0: Wie het woord is, worden niet. Stommen zijn uw stralen, sterren niet en talen, doen ze mij in het eeuwig lied.
1: Als het uit was, zei er niemand een woord, nog een zucht. Er bleef een gespannen stilte. Een wachten en dan...

De laatste twee roepen, o lied, o lied, waren door de hevige klimming van het gevoel zo stil uitgesproken dat ze niemand had gehoord met hun oren, waar wel met het hart. Dan volgde na een pauze het hoogmystieke gedicht Blijdschap. Daar zijn blijde dagen nog in het leven. En nadien steeg uit de stilte deze innige belijding.

0: Het eindigde met een gedempten snik. En toen bleef het stil. De regen leefde puntig op de ruiten. Paliter liet een zucht. Marieke zuchtte hem na. François stak zijn sigaar opnieuw aan. En dit licht liet aan elkander zien dat elk tranen in de ogen droeg. Behalve Charlotte, die op de stoofleuning ingeslapen was.
1: Polletje zit op het bureau omdat hij een snoek van de vismarkt heeft proberen te stelen. Hij had het beestje alleen bij het verkeerde eind gepakt en ontdekte dat snoeken scherpe tanden hebben. Zijn opoe komt hem ophalen. Opoe zit te wachten en huilen dat ze deed huilen. Zulke dikke tranen.
2: Daantje, hoe kon je opoe nou toch zo verdriet doen? Hoe ben je er nou toe gekomen om je eigen zoon te vergeten? Meneer?
1: Tegen de commissaris.
2: Ik ben toch zo opoe en altijd zo door en door goed voor hem geweest.
1: Zit Lucky's op zijn potlood te kluiven.
2: Hoe ben je er nou toe gekomen? Je brave moeder leidt het tollen in de graf. Heb je dan geen geweten? Hoe moet hem het voor God verantwoorden? Wat mocht nou tegen je opa zeggen als hij hoort dat je een dief gaat worden? Daantje, je maakt je lieve opoe kapot. Hebben we je vertaren opgevoerd? Meneer?
1: Tegen de commissaris?
2: Meneer, sla hem maar te pletter hoor, als hij zijn klauwen niet thuis kan houden. Ik doe eraan wat ik eraan doen kan, om er een man in de maatschappij van te maken, ik en zijn opoe. En als we het moesten beleven, dat hij een boef weer, zal we hem net zo lief in het graf dalen. We hebben erover gewaakt als engelen, en nou dat... Oh, god.
3: Ja, hoor eens, ik wil aannemen dat je het niet zo slecht bedoeld hebt. En het is met je proberen. Maar als je hier voor de tweede keer komt, ga je regelrecht naar de tuchtschool. Laten we daar afspreken.
2: Ja, precies wat ik dacht, meneer. We zullen ervoor waken dat hij fatsoenlijk blijft. En nooit meer een politiebureau van binnen meer zien zal.
0: Dank u wel, meneer.
1: Verlaten het bureau.
2: Duintje, was het een grote snoek?
4: Het was een kalabaster van een beest, opoe.
2: Jezus, Marante is senior van een vis. Die als een prelaat in zijn vleesje zat. Zo kan je van een snoek, rijk de boter waard. Hoe kon je het me aandoen, Daantje? Dat met die piekwammers nou juist verspelen moesten. Wat een slag. Zal je me beloven dat je me geen verdriet meer doen zal, Daantje? Hoor je, lieve jongen, als je nou weer eens een snoek voor opoe gaat vinden, dan moet je hem vinden als een staart.
0: Ja, opoe.

En hij liet zich zomaar voortdrijven door de nevelen en de avondreuk. Als je aan de kant wilde stappen, bleef hij recht in het schuitje staan. Luisterend naar een verre herder die toette op zijn horen. En daar was een traan en

0: Een getrokkene, een laaiende lat. Een brokkige diener met bosboerensnuit. Projustitie in zaken de appelen fruit. Terwijl zeden verlaten op slag en op stoot. Het zweet van zijn aanschijn als saus bij zijn brood. De diener naast geven en adem vooruit. Proces op zijn kont en een blad voor zijn fluit.
1: Er volgde een razend applaus en er werd van alle kanten geroepen dat hij door moet gaan met zijn repertoire van paradijs. Goed, zei Sjaak. Vul mijn glaasje maar. En dan begon hij weer te zingen.
2: Uit een riep van Adam schreef ja, weet je man niet. En Adam, dat begrijp je, die vond het welke ding. Hij gaf de dingen namen, noemde een kat maakte uit wat van voren en wat van achteren zat. Hij tuurde op zijn bloknoot, wijl hij zijn pen bebeet. Hij noemde Eva, Eva, toen was de zaak compleet. Maar met zijn hoge functie kwam de rechthaberij. Hij sprak, ik ben doel der schepping, mijn carbonaat ben jij. Jij bent het doel der schepping, beademde Eva klein. Ik ben de carbonade en jij de rest van

normaliter zag alle uren van de dag de lucht in om er wolken te vinden die sneeuw zouden strooien. Sneeuw, witte, reine sneeuw, die het bar gezicht des winters verheugdigt, die alles wit maakt en heel de zwarte aarde verjongt. Nee, hij kwam niet, de sneeuw. Heel der dagen voeren dunne wolken door de lucht, voortgezweept door scherpe noordenwind, die de rappe neten, de overstroomde beenden en de grachtjes had dichtgevrozen met ijs van 5 vingeren dik. Het was een wellust, een hoogtij voor Palieter en Marieke.

morgen waren de ruiten met vreemde ijsbloemen besponnen. Maar de kern van de winter, de sneeuw, de goede, vredige sneeuw. Hij zat ivers aan de Noordpool en verroerde niet. Paliter snakte ernaar, lijken zieken naar zoek.

0: Polletje heeft een droom. En hij droomt.
1: Ik ga hulp hebben voor Camille Brok. Kijk, want hij stond al aan de rook.
0: Bij zijn familie, zijn tantes en zijn ooms. In 's-Hertogenbosch is. Polletjes en vader en zijn moeder komen uit.
1: En hulp heb ik ook al meegebracht.
0: Den Bosch. Oh ja, een klein dorpje bij Den Bosch. En hij ziet heel af en toe zijn oom en zijn tantes. Niet zo veel, ze gaan er niet zo vaak heen en ze hebben niet genoeg geld om erheen te gaan.
1: Ja, die kent ook de halve dood in de
0: winkel. In de droom is hij bij zijn tante Mien.
1: Is hij altijd zo wit, want hij was zo wit.
0: En ome Gerrit. Ze hebben bezoek.
1: Ik weet niet wat er allemaal op is.
2: Wil je een microfoon met dat?
1: Nee, dat is wel wat twee of drie.
2: Wat heb je dan?
1: Heet hem op de smak. Neem het helemaal op.
0: Polletje heeft een droom. Hij droomt dat hij op bezoek is. Hij is op bezoek in Den Bosch. En het gaat er gezellig aan toe. Hij luistert. Hij luistert.
1: Ja, mijn die het eerst
0: naar het gezellige gekakel. In een oerbosse dialect. Zinnen, weet jij? Hé, hey, ventje, kom jij eens hier? Manneke, hé, hey, manneke. Yo, in de grote stad. Hoe is het nou dan? Wist jij hoe... Tante is een oom is niet.
1: Ja. Langegolf, middelgolf en FM. Ja, zo mooi ze een keer aanzetten, zo stiekem. Als ze wel zitten koord doen, man. Ja, zeg dan.
2: Zit hier als ze koord doen, man?
1: Ja. Ja, dat moet je doen voor op Nina. Dan kan ik club worden, raad ik. Ja, nu wat is het, hè? Ja, dan deze zin te doen, hè? Allebei, gewoon naar boven.
0: Waarschijnlijk wel. Een lekker bosse bol zou krijgen. Hij zat er wel naar uit te kijken. Met het honger was gemerkt. En hij keek met een schuin oog. Zoals dat zo mooi heet. Naar de tafel. Maar daar stond eigenlijk wel een koffiekopjes. Met suikerklontjes. Met schoteltjes.
1: Wat is dat gebeurd bij de minister?
0: Bedacht een smoes om naar de keuken te lopen. Om daar te kijken of het misschien wat lekkers was, want hij had honger. Maar ik begreep eigenlijk niet waarom hij helemaal niets had. Tot nu toe. Hij wil eigenlijk wel wat eten.
1: O ja, zo te komen.
0: Hij heeft gewoon honger. Dat kan toch? Hij kan zich maar moeilijk bewegen. Hij...

0: Toen we in de wachtkamer achter de tralies zaten, werd ik er zo eng van dat ik mijn poten niet meer stil kon houden en telkens dacht dat ik van de rarigheid tegen de vloer zou smakken. Op het laatst stak ze maar weer in mijn broekzakken om niet aan Nol te laten merken hoe ik het bekaan had. Maar die zat ijskoud gebbetjes te maken en deed net of hij de directeur was. Gaat u zitten, dame, zei hij tegen een kaller dat binnenkwam. Mag ik u een zacht plekje op de bank voor u aanmeten? Mijn buffetchef is even naar de koelkelder om de wijnkaart aan te vullen. Wat zal het wezen, mevrouw? Ah, die Nol, lachte ze. Jij ook weer in ons huis? Geef mij maar een klaartje met zand. Het spijt me, dame, dat ik u zo grievend teleur moet stellen. Je neven wordt in deze inrichting niet getapt. Het is hier een eerste klas zaak, uitsluitend voor de elite en introducees. Champagne, Malaga, doodgewone borrel krijgt u aan de overkant. Pardon, zei het niezen. Mijn man is toch lid hier van de soos? Maar als het niet anders kan, geef me dan maar een zouten bolletje voor de schrik. Waar komt u hier voor? Familieomstandigheden. Balletje moet 3 poten rijden en binnen 8 maanden aan de eindstreep zijn. Een zware sport, dame. En dan ging hij vertellen van het suikerfabriek en zat ik mijn zenuwen op te vreten. Bang als ik was dat hij ging zeggen hoe ik ermee te maken had. Maar hij liet me er gelukkig buiten en zei dat het een hete daadje was zonder medeplichtigen. Toen het niezen wou zeggen waar haar gozer voor ingesloten wier, werden we afgeroepen om mee te gaan naar Balletje. Ik schrok er eerst geweldig van, zoals hij daar sting in zijn bruine baaierskloffie achter de tralies. Hij was blauw van magerte en knipperde met zijn ogen als een blinde kip. Hallo Paul, ben je eindelijk eens meegekomen? Groette hij. Ik dacht ook al, waarom... Ben je niet blij dat je broer erbij is? Voorkwam Nol sluw om het seintje te geven dat Bal zijn eigen niet versmoezen moest. Natuurlijk, lachte die. Wie zou er niet blij zijn met zijn eigen broertje? Heb je het nogal naar je zin? Stumperde ik, als ik niet wist wat ik zeggen wou. Nou en of, ging ik de balletje. Ik ben hard van plan om voor levenslang bij te tekenen. Moet je maar naar mijn hoofdje kijken. Aboe. Je moeder laat je groeten en komt de volgende keer weer mee. Als ze wat te missen heeft, komt er nog een polswisseltje, beloofde Nol. Hoeft niet, verweer Balletje. Ik heb met taartdozen vouwen een lammetje verdiend. Daar kan ik van stomen als ik straks overga naar de griebus om een rukkie uit te zitten. Want ik denk er niet aan om in hoger beroep te gaan. Ik heb geen puff op Nieuwkiekeboe te gaan spelen met dat stel oude lulletjes in Den Haag. En er nog een deukje overheen te krijgen. Met een hete daadje moet je niet voor het panopticum komen. Dat haalt niks uit. Ze hebben je anders gehaaid aangepakt. 8 maanden voor de eerste keer en een gewoon diefstalletje bij een gebroken poot. Dat is om de laatste rij geen zalfie, vloekte Nol heftig. Nee, dat is het net niet, beaamde Balletje grif. Maar mijn pa is een fijn merk. De aanbeveling doet ook wat, moet je rekenen. Laat ik maar zeggen, 5 maanden voor het Sinksnesi en nog 3 voor de goede relatie. Nou, de beurt aan Poppetje, schreeuwde Nel. Die kent er ook wel van als het op de heupen heeft. Maar eerst zal ik de krans even ophangen, want het begint me te vervelen om de hele avond in graf Twelen te zitten. Ga ze een ogenblikje opzij, jongens, dacht de rouwkrans aan het spijkertje boven mijn ledikant kan hangen. Ziezo, en nou krijg ik mijn Poppetje in de fameuze creatie. Poppetje ging op zijn bed staan en zong de wijs van de liedje voor Unlockie. Die vlodderig overnam, omdat hij, net als het hele stel, zwaar in de kroten was. Je zal gezongen worden, hikte Poppetje, die de eigen aan het kastje vast moest houden om niet van het ledekant te tuimelen. Horen jullie, we gaan beginnen.
1: Stil nou!
0: Riep Sproet de koning, die laat gekomen was en zijn positieve nog zo'n beetje bij elkaar had. We krijgen een rondje en schuurpapier van de blauwe nachtegaal, zet maar in, Pop. Die herrie laat het niks, daar kom jij wel bovenuit met je scheurtrompet.
1: Attentie!
0: Gilde Pop en hij begon te zingen.

de sproetenkoning, die laat gekomen was en zijn positieve nog zo'n beetje bij elkaar had. Stilte! We krijgen een rondje grof schuurpapier van de blauwe nachtekaal. Zet in, pop. Die herrie laat het niks. Daar kom jij wel bovenuit met je scheurtrompet.

0: Dit refrein. Alle gaan meezingen. Schreeuwde poppetje. Nou vooruit, zet hem op. En heel de bende brulde mee.
1: Hopelijk.

Echter zag alle uren van de dag de lucht voortgesmeerd door scherpe wolken die de rappe neten, de overstroomde benen en de gatjes had dichtgevrozen met ijs van 5 vingeren dik.

0: Lucas. Simonis. Henk Bakker.
1: Dit is niet de radio.
2: Maar wat is het dan?
1: Een hele graag ding.
2: Dokter Klangendoen?
1: Nee.
2: Maar wat is het dan als het niet de radio is?
1: Dat is het Lucas.
2: Au. Is het niet dokter Klangendoen?

0: Even stil, jongens. Kijk. Even voor de radio. Eerst jij, Gio.
1: Wat moet ik zeggen?
0: Je moet zeggen, voor het begin. Dit is Radio Klangendoen. Of zoiets dergelijks.
1: Dit is Radio Klangendoen.
0: En nou jij, Lotje. Zeg jij maar.
2: Jij.
0: Zeg radio.
2: Wat?
0: Radio. Zeg maar, radio.
2: Nee.
0: Klangendoen.
1: Klangendoen, Luisa.
0: Radio.
2: Wat?
0: Ja, nee. Zeg dan, radio. Zeg maar. Radio. Radio. Klangendoen. Zeg maar. Doetje. Zeg eens radio Klangendoen.
2: Radio.
0: Heel goed. Klang.
2: Klang.
0: Zeg dan. Klangen. Klang.
2: Kijk.

0: You've got one drop strong and look your ass so hard you...
1: Dr. Klangendum, I presume. Deze en de volgende aflevering van Dr. Klangendum zijn geheel... Deze en de volgende aflevering van Klangendum zijn geheel aan het werk van de Argentijnse geluidskunstenares Sol Rezza gewijd. Zij maakt veel werk speciaal voor radio, maar is ook actief als componiste en regisseuse van multimediale installaties. Haar werk bestaat uit mensen, plaatsen en geluidscollages van elektronische klanklandschappen, geregisseerde hoorspelachtige elementen en gevonden materiaal uit de ether wisselen elkaar af. Haar werk heeft duidelijk Zuid-Amerikaanse roots, maar is ook meertalig en internationaal georiënteerd. We gaan nu luisteren naar een klein uur van een mix van haar werk van de periode, uit de periode 2010-2014. Voor uitgebreide informatie en de speellijst kun je het beste even kijken op de website van de concertzender, dan de Klangendum nummer 68. Daar vind je de hele speellijst ook. Sol Rezza. We beginnen met Shorts for Radio.